Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radio Actief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproduct bestellen? 24ma.be. Rijke keuze aan tijdsmerk. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag stelt, morgen geleverd.
1: Ook dit uur hoor enkel je classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Jouw classics, jouw leven. Dit is Radioactief.

Deze week werken we achter de schermen aan een ontvangst van radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je oplost niet meer? Probeer dan wat later toe. Je kan altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.

De hele nacht door. Dit is Radioactief.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Radio Actief, jouw classics, jouw muziek.

Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.

Helena, als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Wij hadden allebei gedacht, het komt vanzelf er als je wacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Hier sta ik als een stuk idioot, mezelf moed in te spreken. De woorden blijven steken,

been had. Ik heb nog zo mijn best gedaan om niet mijn eigen weg te gaan en om jou tegemoet te komen. Het heeft wel niet erg lang geduurd, de dromen die ik had weggestuurd hebben me weer meegenomen. Ik speelde in die korte tijd dat we te samen waren mijn laatste wilde haar.

heeft geen zin. We wisten het van in het begin en duurde langer dan we dachten. En als ik eindelijk weg zal zijn, dan zal je huilen van de pijn en je zal op me blijven wachten. Maar dan komt er een andere man en die zal jou verwennen. Hij zal je leren kennen, je geven al wat ik niet kan. En eindelijk zal je hebben wat je wou. En dat is goed, Helena, voor jou, Helena, voor jou.

Ik speel nu wel de harde, maar ik voel me leeg. Ik weet niet waar de man van vroeger is gebleven. Ik voel wel dat het zinloos is, omdat ik het vertrouwen mis om met mezelf alleen te leven. Het spijt me wel, ik doe je pijn, je komt het wel te boven.

Als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Misschien heb jij te veel verwacht, misschien heb ik te lang gedacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Morgenochtend zal ik dan mijn spullen samen rapen. Terwijl jij ligt te slapen, ik zal zo stil zijn als ik kan. Er is zoveel nog dat ik zeggen wou. Alleen nog dit, Helena. Het was goed, Helena.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Oh yeah. Oh yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh yeah.

60s, 70s, 80s en 90s. Dit zijn jouw classics. Radioactief, de muziek.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.
3: In Antwerpen zijn 3 twintigers in levensgevaar na een zwaar schietincident. Dat volgde op een massale vechtpartij in een Airbnb-appartement. De politie kon al een vuurwapen in beslag nemen. Zowel de slachtoffers als de verdachten zijn allemaal jonge mannen van in de 20. Op het Gentse assiseproces over de dood van de kleine Dien worden straks de 2 beschuldigden verhoord. Oppas Dave de Kok en zijn ex-vriendin Romy. De verdediging van de Kok pleitte vandaag verrassend al schuldig aan doodslag, maar betwist de ontvoering. Romy gaat dan weer voluit voor de vrijspraak. Tegen de namiddag zal ook de politie komen getuigen over het onderzoek. Het federaal parket eist celstraffen tot 3 jaar tegen 3 verdachten van de terreuraanslag in Brussel, waarbij 3 jaar geleden 2 Zweedse voetbalsupporters werden doodgeschoten. De zwaarste straf is voor de man die de wapens leverde aan IS-terrorist Abdeslam Lassouet, die destijds zelf door de politie werd neergeschoten. De 2 andere kompanen riskeren 2 en 1 jaar cel, uitspraak over 1 maand. De Franse astronaute Sophie Adnaud is veilig terug op aarde na een historisch recordverblijf in de ruimte. Ze verbleef maar liefst 237 dagen onafgebroken in het internationale ruimtestation ISS en voerde 3 ruimtewandelingen uit. Nooit eerder bleef een Europese ruimtevaarder zo lang aan 1 stuk in de ruimte. Adnaud studeerde destijds bij ESA of samen met onze landgenoot Raphaël Liégeois, die ten vroegste volgend jaar op missie mag. Sport dan nog, de Belgische voetbalbond KBVB zal Gianni Infantino niet steunen bij de nieuwe FIFA-voorzittersverkiezingen in maart, dat heeft CEO Vincent Manaert gezegd. Infantino ligt al langer onder vuur door de omstreden commerciële plannen en verliest nu, na onder meer Zwitserland en Frankrijk, ook de Belgische steun. Het blijft wisselend bewolkt met af en toe regen, zo'n 15 graden. Het weekend brengt beterschap. Zaterdag en zondag verlopen zonnig en nagenoeg helemaal droog. De temperaturen, ja, die komen wel niet hoger dan 15 graden.
2: Radioactief.

We Belong to the Night, Pat Banner, zoals dat met haar hit uit 1984 aan de start van een nieuwe Breakfast Club de komende twee uurtjes hierbij actief. We zijn vrijdag 9 oktober. Het komende minuten, of de komende minuten, hebben we onder meer Annie Lennox en Al Green met Put Your Little Love on Your Heart, Meatloaf. I Do Anything for Love en deze You're My World van Sheila Black. We gaan naar 1964.

0: Swiss Sounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Radio Actief. Jouw classics. Jouw muziek.

What's a Matter Baby, Ellen Foley 1979 en de bal van de Nieuwe Brug op de N9 op de grens tussen Eeklo en Adegem loopt vertraging op. De beide gemeentebesturen werden door AWV op de hoogte gebracht dat de werken niet tegen het einde van het jaar klaar zullen zijn. Er zijn problemen met de levering van de nodige onderdelen voor de Nieuwe Brug. De nieuwe streefdatum ligt nu midden maart 2027. Ook al zegt het Algemene Wegenschap voor Verkeer meteen dat een strenge winter of andere onvoorziene omstandigheden voor nog meer vertragingen zouden kunnen zorgen. Door de werken is de N9 tussen Maldegem en Eeklo al maanden afgesloten. Verkeer van Maldegem naar Eeklo kan omrijden via Balgeroeke. Verkeer dat van Eeklo naar Maldegem moet, wordt langs de grote omleiding op de N49 gestuurd. Dat zal dus nog enkele maanden langer duren dan eerst gedacht. Zoals gewoon.

0: Het blijft wisselend bewolkt met af en toe regen, zo'n 15 graden. Het weekend brengt beterschap. Zaterdag en zondag verlopen zonnig en nagenoeg helemaal droog. De temperaturen, ja, die komen wel niet hoger dan 15 graden.
1: Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: Dirk van Moorhem met The Breakfast Club. Van maandag tot...

St. Elmo's Fire, John Parr was dat uit 1985. Bobby Rydell had ook nog met Swimming School uit de jaren 60. En er komt stilaan weer leven in het kaboutertje op de Markt van Eekloop. Vrijdag 30 oktober moeten de deur weer open gaan. Na een, dat het duo het enkele renovatiewerken hebben gedaan voor de opening. Ze willen weer de typische sfeer van het cultcafé weer houden. De twee Belgen, Operation Coup

0: jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
2: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
1: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
2: Light Experience Center. Druk op pauze.
1: Ervaar het verschil.
2: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
3: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radioactief. Jouw classics. Jouw leven.
4: Dit is de Breakfast Club. Ontwaken met Dirk van Moorhem.

Soup Soup Song Hits in Hiskes. De versie van Betty Everett. Cher had er ook nog een hitje mee in 1990. Maar oorspronkelijk kwam het uit 1963 van een zekere Mary Clayton. En onder meer Linda Lewis, de Hollies, de Suits en nog heel wat bekende artiesten hebben dit op plaat gezet. En More Than Words hadden we ook nog van Extreme. En we gaan zoals de stiltjes aan naar de top van het uur. En dat doen we met Wild World van Jimmy Cliff van 1970. Ook al geleden dat in de hitparade stond. Graag tot straks.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Jouw classics. Jouw leven. Dit is Radio Actief.

Yeah.

0: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.
2: Er zouden dan toch nieuwe gesprekken komen tussen Oekraïne en de VS over de oorlog met Rusland. Dat zegt president Zelensky. Oekraïnse handelaars praten morgen en overmorgen in de VS met Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff. Zelensky verwacht trouwens ook een Europese delegatie. Het is vandaag een belangrijke dag voor de federale begroting. Het overleg zit muurvast en premier De Wever waarschuwde de regeringspartijen gisteren al in het parlement dat het allemaal niet te lang meer mag duren en dat een akkoord moet komen over een hele reeks besparingen. Het kan inderdaad allemaal niet te lang meer duren, want we hebben dus die rente en die interest allemaal. De deadline voor een akkoord over de begroting is dinsdag, want dan wordt premier De Wever in het parlement verwacht voor zijn State of the Union. De douane heeft opnieuw een illegale sigarettenfabriek ontdekt in ons land, deze keer in Wevelgem in West-Vlaanderen. De douane heeft er nu al 13 opgerold dit jaar en dat is een record. Ze onderschepten in totaal bijna 189 miljoen sigaretten. Dat is dan weer goed voor meer dan 87 miljoen euro aan ontdoken belastingen. Frankrijk gaat 3000 extra leerkrachten inzetten in de middelbare scholen. Dat heeft de regering aangekondigd als reactie op de massale scholierenprotesten van de voorbije dagen. Het gaat om mensen die nu niet voor de klas staan. Ze worden naar die scholen gestuurd waar het meest nodig is. Vandaag wisselend bewolkt met mogelijk kans op een bui, maar dat is plaatselijk. De temperatuur zit rond 15 graden. Het weekend, zaterdag en zondag, zou droog moeten blijven. Bij temperaturen rond 15 graden, we krijgen ook af en toe de zon te zien.
1: Radioactief, de muziek van jouw leven.

Straks op 14 oktober wordt hij er 86. Sir Cliff Richard, een Britse zanger en acteur. En in 1995 is hij geridderd en werd zijn artiestennaam ook zijn officiële naam. Want normaal heette hij Harry Roger Webb. Zo is hij geboren. Hey, welkom in dit tweede uurtje Breakfast Club. Je hoort hem met zijn Summer Holiday uit 1964 en die zomervakantie, die is nu toch al een poosje achter de rug. Hè. Goed, Michael Jackson komt eraan, Melanie en deze Moose Tea, Hot and Juice uit 1998. Met, Courtney.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Jouw classics. De hele dag door. Radioactief. Actief. De muziek van jouw leven.

Laila van Eric Clapton. Je hoorde de akoestische versie uit 1992. En de Week van het Bos wordt in het provinciaal domein Puijenbroek in Wachtebeke afgesloten met een sfeervol lichtjeswandeling voor het hele gezin. En dit op zaterdag 10 oktober kunnen de bezoekers in het donker genieten van een verlichte wandeling langs het natuurgebied. De route is rolstoel toegankelijk en deelname is volledig gratis, dus inschrijven is niet nodig. Vertrekken kan doorlopen tussen 19 en 21 uur aan het bezoekerscentrum op parking 1 van het provinciaal domein. Na afloop kunnen wandelaars nog genieten van een hapje en een drankje die tegen betaling verkrijgbaar zijn dankzij de samenwerking met de New Four Seasons. De lichtjeswandeling vindt dus plaats op zaterdag 10 oktober in het provinciaal domein Puijenbroek. En dat vind je in Puijenbrug 1A in Wachtebeke. Meer informatie vind je op de gemeentewebsite van de gemeente Locristi. George Baker Selection komt eraan met Santa Lucia by Night. Maar eerst deze Love and Marriage, Frank Sinatra. Love.

Radioactief. De muziek van jouw leven. Dit is de Breakfast Club. Ontwaken met Dirk van Moorhem.

Say You'll Be There, de Spice Girls draaiden nog een keertje. En we hadden ook nog muziek van de Hollies, I Can Tell the Bottom from the Top. En ja, de Vlaamse overheid die start de procedure op de bescherming van de Boe 8 in Begoten op te geven. En daarmee komt er een belangrijke doorbraak in het complexe dossier rond de Boe 8, die daar totaal verloederd bij ligt. Ja, ze gaan het eerst laten verloederen en nu vragen ze de opschorting aan. Ja, ja, dat is, we zullen maar zwijgen. Kom, Bellamy Brothers, If I Said You Have a Beautiful Body, Would You Hold It Again?

You Are My Destiny, Paul Anka. En Marcel Raven hadden we ook nog met Catch Me uit 1983. Zo, dat was Breakfast Club de afgelopen twee uurtjes hier op deze vrijdag 9 oktober. En jarig is onder meer de Britse muziekpromoter en dochter van Don Arden Sharon, Sharon Osbourne. Zij wordt vandaag 74. Ook Hans van der Tocht is jarig, die wordt er 79. Dat was een voormalige omroeper van de Afro en presentator van televisieprogramma's voor RTL 4. Jackson Brown is ook jarig. Deze Amerikaanse singer-songwriter wordt er 78. En mocht jij vandaag jarig zijn, gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag toegewenst. Hè? We zijn er aanstaande maandag weer bij Leven en Welzijn met een nieuwe reeks afleveringen van Breakfast Club hier bij Active. Nog een leuke vrijdag, fijn weekend en tot aanstaande maandag om 7 uur. Hier is de jarige Jackson Brown met Stay. We gaan naar 1975. Nee, ik ga niet blijven. Hè. People stay.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: De hele dag door. Dit is Radio Actief.

0: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.
2: Er zouden dan toch nieuwe gesprekken komen tussen Oekraïne en de VS over de oorlog met Rusland. Dat zegt president Zelensky. Oekraïnse handelaars praten morgen en overmorgen in de VS met Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff. Zelensky verwacht trouwens ook een Europese delegatie. Het is vandaag een belangrijke dag voor de federale begroting. Het overleg zit muurvast en premier De Wever waarschuwde de regeringspartijen gisteren al in het parlement dat het allemaal niet te lang meer mag duren en dat een akkoord moet komen over een hele reeks besparingen. Het kan inderdaad allemaal niet te lang meer duren, want de hebben dus die rente en die interesten allemaal. De deadline voor een akkoord over de begroting is dinsdag, want dan wordt premier De Wever in het parlement verwacht voor zijn State of the Union. De douane heeft opnieuw een illegale sigarettenfabriek ontdekt in ons land, deze keer in Wevelgem in West-Vlaanderen. De douane heeft er nu al 13 opgerold dit jaar en dat is een record. Ze onderschepte in totaal bijna 189 miljoen sigaretten. Dat is dan weer goed voor meer dan 87 miljoen euro aan ontdoken belastingen. Frankrijk gaat 3000 extra leerkrachten inzetten in de middelbare scholen. Dat heeft de regering aangekondigd als reactie op de massale scholierenprotesten van de voorbije dagen. Het gaat om mensen die nu niet voor de klas staan. Ze worden naar die scholen gestuurd waar het meest nodig is. Vandaag wisselend bewolkt met mogelijk kans op een bui, maar dat is plaatselijk. De temperatuur zit rond 15 graden. Het weekend, zaterdag en zondag, zou droog moeten blijven. Bij temperaturen rond 15 graden, we krijgen ook af en toe de zon te zien.
1: De hele dag door. Dit is Radioactief. Actief.

0: Classics. De hele dag door. Radio actief. Actief. De muziek van jouw leven.
1: Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the big bad city. This is Jam.

Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op Light Experience.

en meer. Nieuw Italiaanse designmeubelen. Zorgvuldig uitgekozen om van jouw huis een echte thuis te maken. Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op lievegems-tegelhuis.be.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: In Gent zijn 7 mensen veroordeeld voor hun rol bij een poging om 110 kilo cocaïne uit een Volvo XC90 te halen. De drugs die waren via de Antwerpse haven ontzand binnengekomen. De vrachtwagenchauffeur die de wagen vervoerde, werd met de dood bedreigd en lange tijd achtervolgd. In Oostakker bij Gent is woensdagmiddag een 84-jarige voetganger om het leven gekomen bij een ongeval. Vlakbij kasteel Slotendries kwam de man op een werf onder een vrachtwagen terecht. De bestuurder die legde een negatieve adem- en speekseltest af. De renovatie van de brug op de N9 tussen Maldegem en Eeklo loopt vertraging op. De brug die zou normaal in december opnieuw open gaan, maar dat wordt nu pas midden maart. Het gemeentebestuur van Maldegem reageert boos en noemt de vertraging onbegrijpelijk. Vlaanderen wil standbeelden en monumenten opfrissen. Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Ben Weitz is in Aalst gestart met de campagne. Het standbeeld van priester Adolf Daens krijgt als eerste een opfrisbeurt. Mensen die kunnen zelf monumenten voorstellen en Vlaanderen kiest daaruit minstens 150 beelden en monumenten. In Aalst staat de dakruiter van het 15e eeuwse Belfort opnieuw op zijn vertrouwde plek. Het middelste torentje stond een maand op de Grote Markt voor een grondige restauratie. De houten draagstructuur werd hersteld om het torentje stabieler te maken. En de werken die maken deel uit van een grotere restauratie. In Gent stroomt het water van de Leie sneller weg door de toegenomen regenval. Het waterdebiet is gestegen van 10 naar 30 kubieke meter per seconde. En daardoor kan ook het Eendenkroos sneller wegstromen. Die waterplant zorgde al enkele weken voor een hardnekkig groene laag op de Gentse binnenwateren. En daarvoor moet het wel nog enkele dagen blijven regenen.
3: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radio Actief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Dit is Radio Actief, de grootste hits en de beste classics.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: Het blijft wisselend bewolkt met af en toe regen, zo'n 15 graden. Het weekend brengt beterschap. Zaterdag en zondag verlopen zonnig en nagenoeg helemaal droog. De temperaturen, ja, die komen wel niet hoger dan 15 graden.
1: Jouw classics, de hele dag door. Radio Actief.

0: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body and Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
1: Klaar voor.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Geen tijd of goesting om te poetsen in je woning of kantoor in Gent? Call Cleaning komt stipt, grondig en volledig uitgerust met veilige producten en zonder verborgen kosten. Wil je op voorhand een duidelijke prijs en binnen 24 uur een voorstel zonder verplichtingen? Vraag je offerte en plan je schoonmaak via call-cleaning.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
3: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radio Actief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
4: In Gent zijn 7 mensen veroordeeld voor hun rol bij een poging om 110 kilo cocaïne uit een Volvo XC90 te halen. De drugs die waren via de Antwerpse haven ontzand binnengekomen. De vrachtwagenchauffeur die de wagen vervoerde, werd met de dood bedreigd en lange tijd achtervolgd. In Oostakker bij Gent is woensdagmiddag een 84-jarige voetganger om het leven gekomen bij een ongeval. Vlakbij kasteel Slotendries kwam de man op een werf onder een vrachtwagen terecht. De bestuurder die legde een negatieve adem- en speekseltest af. De renovatie van de brug op de N9 tussen Maldegem en Eeklo loopt vertraging op. De brug die zou normaal in december opnieuw open gaan, maar dat wordt nu pas midden maart. Het gemeentebestuur van Maldegem reageert boos en noemt de vertraging onbegrijpelijk. Vlaanderen wil standbeelden en monumenten opfrissen. Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Ben Weitz is in Aalst gestart met de campagne. Het standbeeld van priester Adolf Daens krijgt als eerste een opfrisbeurt. Mensen die kunnen zelf monumenten voorstellen en Vlaanderen kiest daaruit minstens 150 beelden en monumenten. In Aalst staat de dakruiter van het 15e eeuwse Belfort opnieuw op zijn vertrouwde plek. Het middelste torentje stond een maand op de Grote Markt voor een grondige restauratie. De houten draagstructuur werd hersteld om het torentje stabieler te maken. En de werken die maken deel uit van een grotere restauratie. In Gent stroomt het water van de Leie sneller weg door de toegenomen regenval. Het waterdebiet is gestegen van 10 naar 30 kubieke meter per seconde. En daardoor kan ook het eendenkroos sneller wegstromen. Die waterplant zorgde al enkele weken voor een hardnekkig groene laag op de Gentse binnenwateren. En daarvoor moet het wel nog enkele dagen blijven regenen.
2: Actief, de muziek van jouw leven.

0: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samen.

Tegelhuis ontdek je de nieuwste trends in vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met professioneel advies en gratis opmeting. Jouw stijl, jouw keuze, dat is onze passie. Bezoek onze ruime toonzaal in Lievegem Waarschoot of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

0: experten aan. Warmteshow.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.
2: In een appartement in de Antwerpse stationsbuurt zijn gisteravond meerdere gewonden gevallen nadat er schoten gelost werden bij een ruzie. Drie mensen zouden in levensgevaar zijn. De feiten speelden zich af in de Van Stralenstraat, vlakbij het Koninklijk Atheneum en de Roosevelt-plaats. De politie was massaal ter plaatse en had de straat een tijdje afgesloten. Wat er precies is gebeurd, dat wordt nu verder uitgezocht. Dat is nog steeds niet helemaal duidelijk. Op een parking langs de E40 in Heverlee is een bestelwagen ingereden op de politie. Het incident gebeurde gisteren namiddag tijdens een controle van de federale wegpolitie. Toen de bestuurder op de politie wilde inrijden, heeft één agent op de banden van de bestelwagen geschoten. Daarna is het voertuig tot stilstand gekomen. De bestuurder, een Nederlander van 24, is opgepakt. Wat hem bezielde is nog niet helemaal duidelijk. Oekraïense onderhandelaars spreken vandaag en morgen in Amerika met gezanten van president Trump. Dat maakte de Oekraïense president Zelensky bekend. Het gaat om Jared Kushner en Steve Witkoff. De bijeenkomst zal naar verwachting 2 dagen duren, aldus Zelensky. En hij rekent ook op de deelname van een Europees team. Amerikaanse president Trump die wil dat voortaan de term superintelligentie wordt gebruikt in plaats van kunstmatige intelligentie. Hij heeft verklaard dat hij iedereen die de nieuwe benaming niet volgt als een vijand zal behandelen. Hij gaf daarbij geen verdere details over wat de dreiging precies inhoudt. Het Witte Huis beschouwt als vijand iedereen die de term kunstmatige intelligentie gebruikt in plaats van de nieuwe, zeer goed ontvangen en nauwkeurige term superintelligentie. Aldus de Amerikaanse president op zijn social netwerk Truth Social. Wat hij hier nu weer mee bedoelt met deze vage toestand is compleet onduidelijk. En dan de weersverwachting. Vandaag is het wisselend bewolkt met mogelijke regen. De temperatuur zit rond 15 graden. Het zou tegen de avond wel droger moeten blijven. Die droge periodes die zouden ook zaterdag en zondag aanhouden. We krijgen dan ook af en toe de zon te zien en een temperatuur van 15 graden.
3: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Dit zijn de hits die jouw leven maakten. Radioactief. Jouw classics. Jouw muziek.

jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl, sensuele erotic acts, het Ultiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.

Het is vandaag zwaar bewolkt met af en toe regen of motregen. Later wordt het tijdelijk droger met enkele opklaringen. Vanavond trekt opnieuw regen over het land en de minima die liggen tussen 14 en 18 graden. De zuidwestenwind neemt toe met rukwinden tot 60 km per uur en aan zee tot 70 km per uur. Vannacht wordt het geleidelijk aan droger met enkele opklaringen en plaatselijk nog wat buien. Het weekend dan, zaterdag en zondag, krijgen we geregeld zon, afgewisseld met wolken en kans op een bui. De temperaturen die liggen dan tussen 11 en 15 graden.

druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op lightexperiencecenter.eu. Klaar voor.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.
3: Zware rellen in de buurt van Brussel Centraal. Een betoging tegen de besparing van de regering wordt verstoord door honderden in het zwart geklede jongeren met helmen en maskers. Ze komen op straat tegen de besparing in het Franstalig onderwijs en ze gooien met van alles. Op het assiseproces over kleuter Dien heeft Dave de Kok voor het eerst gepraat over wat er gebeurd is en hij geeft toe dat ze een stoppen doorsloegen en dat hij Dien mishandelde en sloeg zonder dat de jongen daar zelf de aanleiding voor was. De jongen overleed 4 jaar geleden nadat hij door Dave de Kok werd ontvoerd. Hij bekende de dood, maar zei tot nu toe altijd dat hij niet meer wist wat er gebeurd was. De Kok riskeert 30 jaar cel. Dieseltanken wordt morgen opnieuw fors duurder. Er komt 10 cent per liter bij aan de pomp. De maximumprijs stijgt naar €2,49. Dat is de op één na hoogste prijs ooit. Voor een tank van 50 liter betaal je €5 extra per tankbeurt. De prijsschommelingen komen nog altijd door de onzekerheid op de oliemarkt en door de oorlog in het Midden-Oosten. Nooit eerder ging er zoveel geld naar de renovatie en bouw van sociale woningen, blijkt uit cijfers van Vlaamse minister van Wonen, Melissa de Pratere. De eerste 9 maanden van dit jaar gaat het om meer dan 1 miljard. Er staan op dit moment nog 200.000 gezinnen op de wachtlijst voor een sociale woning. De Nobelprijs voor de Vrede is uitgereikt. Ze gaat naar een Zuid-Afrikaanse vrouw van 95. Ze is ex-rechter en ex-commissaris voor de mensenrechten van de VN. En ze wordt met de Nobelprijs erkend voor haar enorme moed, omdat ze zich inzette om daders te vervolgen van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Tennis. Alexander Bloks ligt eruit in de tweede ronde van het toernooi van Shanghai. Hij verloor in 3 sets tegen de Franse nummer 48 van de wereld. Bloks zelf staat 28ste. Hij mist door zijn verlies een duel met de nummer 2 van de wereld, Alexander Djevrev. Bewolkt met lokaal regen, zo'n 15 graden. Morgen op veel plaatsen droog, later regen bij 15 graden. Zondag opnieuw wisselvallig, maxima 14 à 15 graden dan ook.
1: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

Tegelhuis biedt een enorme keuze aan tegels voor binnen, buiten, oprit, terras en wand. Offerte en opmeting altijd gratis voor particuliere aannemers en bouwpromotoren. Nieuw in ons assortiment. Italiaanse designmeubelen en accessoires. Exclusief, elegant en verrassend betaalbaar. Je vindt ons op Leest 91 in Waarschoot tegenover Salami Terbeke of op Lievegems-t.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Jouw classics. Jouw leven.
3: Dit is Radio Actief.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instant betaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Wissound is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound. Jouw feest begint bij ons.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: In Gent zijn 7 mensen veroordeeld voor hun rol bij een poging om 110 kilo cocaïne uit een Volvo XC90 te halen. De drugs die waren via de Antwerpse haven ontzand binnengekomen. De vrachtwagenchauffeur die de wagen vervoerde, werd met de dood bedreigd en lange tijd achtervolgd. In Oostakker bij Gent is woensdagmiddag een 84-jarige voetganger om het leven gekomen bij een ongeval. Vlakbij kasteel Slotendries kwam de man op een werf onder een vrachtwagen terecht. De bestuurder die legde een negatieve adem- en speekseltest af. De renovatie van de brug op de N9 tussen Maldegem en Eeklo loopt vertraging op. De brug die zou normaal in december opnieuw open gaan, maar dat wordt nu pas midden maart. Het gemeentebestuur van Maldegem reageert boos en noemt de vertraging onbegrijpelijk. Vlaanderen wil standbeelden en monumenten opfrissen. Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Ben Weitz is in Aalst gestart met de campagne. Het standbeeld van priester Adolf Daens krijgt als eerste een opfrisbeurt. Mensen die kunnen zelf monumenten voorstellen en Vlaanderen kiest daaruit minstens 150 beelden en monumenten. In Aalst staat de dakruiter van het 15e eeuwse Belfort opnieuw op zijn vertrouwde plek. Het middelste torentje stond een maand op de Grote Markt voor een grondige restauratie. De houten draagstructuur werd hersteld om het torentje stabieler te maken. En de werken die maken deel uit van een grotere restauratie. In Gent stroomt het water van de Leie sneller weg door de toegenomen regenval. Het waterdebiet is gestegen van 10 naar 30 kubieke meter per seconde. En daardoor kan ook het Eendenkroos sneller wegstromen. Die waterplant zorgde al enkele weken voor een hardnekkig groene laag op de Gentse binnenwateren. En daarvoor moet het wel nog enkele dagen blijven regenen.
3: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radio Actief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: De hele dag door. Dit is Radio Actief. Actief.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Het weer zwaar bewolkt met periode van regen, motregen, maxima tot zo'n 16 graden. Morgen wisselend bewolkt met kans op enkele buien, 15 graden. Zondag en maandag droger en zachter met temperaturen die opnieuw klimmen tot 18 graden.

0: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met

0: warmteshow.com. Warmte, precies waar jij het wilt. Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
1: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radio Actief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be. In Gent zijn 7 mensen veroordeeld voor hun rol bij een poging om 110 kilo cocaïne uit een Volvo XC90 te halen. De drugs die waren via de Antwerpse haven ontzand binnengekomen. De vrachtwagenchauffeur die de wagen vervoerde, werd met de dood bedreigd en lange tijd achtervolgd. In Oostakker bij Gent is woensdagmiddag een 84-jarige voetganger om het leven gekomen bij een ongeval. Vlakbij kasteel Slotendries kwam de man op een werf onder een vrachtwagen terecht. De bestuurder die legde een negatieve adem- en speekseltest af. De renovatie van de brug op de N9 tussen Maldegem en Eeklo loopt vertraging op. De brug die zou normaal in december opnieuw open gaan, maar dat wordt nu pas midden maart. Het gemeentebestuur van Maldegem reageert boos en noemt de vertraging onbegrijpelijk. Vlaanderen wil standbeelden en monumenten opfrissen. Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Ben Weitz is in Aalst gestart met de campagne. Het standbeeld van priester Adolf Daens krijgt als eerste een opfrisbeurt. Mensen die kunnen zelf monumenten voorstellen en Vlaanderen kiest daaruit minstens 150 beelden en monumenten. In Aalst staat de dakruiter van het 15e eeuwse Belfort opnieuw op zijn vertrouwde plek. Het middelste torentje stond een maand op de Grote Markt voor een grondige restauratie. De houten draagstructuur werd hersteld om het torentje stabieler te maken. En de werken die maken deel uit van een grotere restauratie. In Gent stroomt het water van de Leie sneller weg door de toegenomen regenval. Het waterdebiet is gestegen van 10 naar 30 kubieke meter per seconde. En daardoor kan ook het Eendenkroos sneller wegstromen. Die waterplant zorgde al enkele weken voor een hardnekkig groene laag op de Gentse binnenwateren. En daarvoor moet het wel nog enkele dagen blijven regenen.
0: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Dit is Radio Actief. Jouw classics, jouw muziek.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar Samen Ferm.

Tegelhuis ontdek je de nieuwste trends in vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met professioneel advies en gratis opmeting. Jouw stijl, jouw keuze, dat is onze passie. Bezoek onze ruime toonzaal in Lievegem-Waarschoot of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.
2: Aan het station van Brussel-Zuid heeft de politie de handen vol met zware rellen. Honderden gemaskerde jongeren hebben zich daar verzameld en bekogelen de ordediensten massaal met flessen, stenen en verkeersborden. Een lijnbus is al volledig vernield. De politie probeert de amokmakers terug te dringen met traangas en het waterkanon. De grote vakbondsbetoging tegen de besparingsplannen van de regering De Wever, waar zo'n 30.000 à 40.000 mensen aan deelnamen, verliep eerder op de dag wel rustig. Het Italiaanse eiland Sicilië is opgeschrikt door een verwoestende dubbele tornado. Het natuurfenomeen begon als een waterroos op zee en trok daarna met enorme kracht over het land. Volgens lokale media raakten twee mensen gewond toen hun auto door de hevige windvlagen in een ravijn werd geslingerd. De materiële schade aan gebouwen, voertuigen en landbouwgronden is gigantisch. Aan het stadhuis op de Grote Markt in Antwerpen is een handgemeen geweest tussen Philippe de Winter en Anke van der Meers, allebei van Vlaams Belang, en Marokkaans-Belgische mensen die een huwelijk bijwoonden. De Winter houdt er een bloedende wenkbrauw aan over. De politie hield twee mensen uit de menigte staande. Er was geen aanleiding om mij aan te vallen, aldus de Winter. Ik heb gehandeld uit zelfverdediging. Sport dan. FIFA-voorzitter Infantino heeft een belangrijke concurrent minder voor de komende verkiezingen. De Canadees Victor Montelliani heeft officieel laten weten dat hij zich in maart geen kandidaat stelt om Infantino op te volgen. Volgens waarnemers maakte Montelliani nogthans een goede kans om de huidige FIFA-baas van de troon te stoten. De Zwitserse oud-voetballer Raymond Vega blijft voorlopig de enige tegenkandidaat, terwijl Infantino de wereld rondreist om stemmetjes te ronselen bij kleinere voetballanden. Zware bewolkt met wat regen hier en daar, maxima tot 18 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met lokale buien, een frisse 15 graden. Zondag starten we zonnig, waarna het wisselend bewolkt wordt bij opnieuw zo'n 15 graden.
3: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radio Actief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radioactief. Jouw classics. Jouw leven.

0: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Celina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
1: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: Klaar voor...

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.
3: Aan het station van Brussel-Zuid heeft de politie de handen vol met zware rellen. Honderden gemaskerde jongeren hebben zich daar verzameld en bekogelen de ordediensten massaal met flessen, stenen en verkeersborden. Een lijnbus is al volledig vernield. De politie probeert de amokmakers terug te dringen met traangas en het waterkanon. De grote vakbondsbetoging tegen de besparingsplannen van de regering De Wever, waar zo'n 30.000 à 40.000 mensen aan deelnamen, verliep eerder op de dag wel rustig. Het Italiaanse eiland Sicilië is opgeschrikt door een verwoestende dubbele tornado. Het natuurfenomeen begon als een waterroos op zee en trok daarna met enorme kracht over het land. Volgens lokale media raakten twee mensen gewond toen hun auto door de hevige windvlagen in een ravijn werd geslingerd. De materiële schade aan gebouwen, voertuigen en landbouwgronden is gigantisch. Aan het stadhuis op de Grote Markt in Antwerpen is een handgemeen geweest tussen Philippe de Winter en Anke van der Meers, allebei van Vlaams Belang, en Marokkaans-Belgische mensen die een huwelijk bijwoonden. De Winter houdt er een bloedende wenkbrauw aan over. De politie hield twee mensen uit de menigte staande. Er was geen aanleiding om mij aan te vallen, aldus de Winter. Ik heb gehandeld uit zelfverdediging. Sport dan. FIFA-voorzitter Infantino heeft een belangrijke concurrent minder voor de komende verkiezingen. De Canadees Victor Montelliani heeft officieel laten weten dat hij zich in maart geen kandidaat stelt om Infantino op te volgen. Volgens waarnemers maakte Montelliani nogthans een goede kans om de huidige FIFA-baas van de troon te stoten. De Zwitserse oud-voetballer Raymond Vega blijft voorlopig de enige tegenkandidaat, terwijl Infantino de wereld rondreist om stemmetjes te ronselen bij kleinere voetballanden. Zware bewolkt met wat regen hier en daar, maxima tot 18 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met lokale buien, een frisse 15 graden. Zondag starten we zonnig, waarna het wisselend bewolkt wordt bij opnieuw zo'n 15 graden.
1: Jouw classics, de hele dag door. Radioactief.

0: De West Sound, your event partner.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
0: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

zware bewolkt met wat regen hier en daar, maxima tot 18 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met lokale buien, een frisse 15 graden. Zondag starten we zonnig, waarna het wisselend bewolkt wordt bij opnieuw zo'n 15 graden.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.
2: Stevige rellen in Brussel. De politie heeft daar meer dan 20 mensen opgepakt en de meeste zijn minderjarig. Vermoedelijk gaat de teller nog oplopen. De politie speelt een kat-en-muisspelletje met de relschoppers die overal vernielingen achterlaten. De politie heeft ook massaal het waterkanon ingezet en er zijn ook al traangasgranaten gebruikt. Op het proces rond kleuter Dien is deze namiddag de Nederlandse politie verhoord. Die pakte 4 jaar geleden Dave de Kok op in de buurt van Utrecht. Na hem te ondervragen vonden ze met zijn instructies het lichaam van Dien terug. De politie toonde die beelden vandaag ook in de zaal. Een aangrijpend moment, zeggen journalisten die ter plaatse waren. In Antwerpen is er een handgemeen geweest tussen Vlaams Belang-politici Philip de Winter en Anke van der Meers en een Belgisch-Marokkaanse familie. Dat gebeurde vorige week al, maar het nieuws is nu pas bekend. De familie was op de Grote Markt voor een trouw. Het is nog niet duidelijk waarom ze ruzie kregen. De Winter heeft een gehavende wenkbrauw en een blauw oog en zegt dat hij handelde uit zelfverdediging. Het Iraanse leger heeft een schip aangevallen voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten, vlakbij de straat van Hormuz. Er brak brand uit op het schip, maar die is intussen onder controle. Het is niet duidelijk of er slachtoffers zijn. In het tennis stoot Elise Mertens door naar de halve finales op het toernooi van Peking. Ze versloeg de Poolse nummer 9 van de wereld, Swiatek, in de kwartfinales in 2 sets. Eerder stuntte Mertens ook al tegen de Amerikaanse Coco Gauff, de nummer 4. Deze namiddag zwaar bewolkt met kans op regen, maximaal 19 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met nog kans op buien 15 graden. Zondag eerst zonnig, daarna wisselend bewolkt en temperaturen rond 15 graden dan.
3: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Jouw classics, jouw muziek. Dit is Radioactief. Actief.

0: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
2: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be. 60s, 70s, 80s en 90s. Dit zijn jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
3: In Gent zijn 7 mensen veroordeeld voor hun rol bij een poging om 110 kilo cocaïne uit een Volvo XC90 te halen. De drugs die waren via de Antwerpse haven ontzand binnengekomen. De vrachtwagenchauffeur die de wagen vervoerde, werd met de dood bedreigd en lange tijd achtervolgd. In Oostakker bij Gent is woensdagmiddag een 84-jarige voetganger om het leven gekomen bij een ongeval. Vlakbij kasteel Slotendries kwam de man op een werf onder een vrachtwagen terecht. De bestuurder die legde een negatieve adem- en speekseltest af. De renovatie van de brug op de N9 tussen Maldegem en Eeklo loopt vertraging op. De brug die zou normaal in december opnieuw opengaan, maar dat wordt nu pas midden maart. Het gemeentebestuur van Maldegem reageert boos en noemt de vertraging onbegrijpelijk. Vlaanderen wil standbeelden en monumenten opfrissen. Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Ben Weitz is in Aalst gestart met de campagne. Het standbeeld van priester Adolf Daens krijgt als eerste een opfrisbeurt. Mensen die kunnen zelf monumenten voorstellen en Vlaanderen kiest daaruit minstens 150 beelden en monumenten. In Aalst staat de dakruiter van het 15e-eeuwse Belfort opnieuw op zijn vertrouwde plek. Het middelste torentje stond een maand op de Grote Markt voor een grondige restauratie. De houten draagstructuur werd hersteld om het torentje stabieler te maken. En de werken die maken deel uit van een grotere restauratie. In Gent stroomt het water van de Leie sneller weg door de toegenomen regenval. Het waterdebiet is gestegen van 10 naar 30 kubieke meter per seconde. En daardoor kan ook het Eendenkroos sneller wegstromen. Die waterplant zorgde al enkele weken voor een hardnekkig groene laag op de Gentse binnenwateren. En daarvoor moet het wel nog enkele dagen blijven regenen.
1: Radioactief, de muziek van jouw leven.
4: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby.

0: wordt paardenvoer ook voor jou elke maand duurder? Doogevoeders helpt je meteen met de Classics promo. 20 kilo plus 3 kilo gratis, dat is 15% extra, zonder in te boeten op topkwaliteit. Ontdek waar je het in jouw buurt vindt en check de actie nu op www.doogevoeders.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. De hele dag door. Dit is Radio Actief.

Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Dit zijn jouw classics. Radioactief, de hele dag door.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit is Radio Actief.

Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte met infra.

0: warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt. Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
1: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radio Actief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
0: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radio Actief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radioactief. Jouw classics. Jouw leven.
1: Friday night, you and your

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte.

0: warmteshow.com. Warmte, precies waar jij het wilt. Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
1: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radio Actief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website.

like a bay on the road to Mandalay from Bombay.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Radioactief, de hele dag door.